Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht?
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radiolido.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De bouw van de tent Club C op de weide van de Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar er was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Onglair is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Onglair was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
1: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hun is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien halen ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hun zeker niet onderschatten.
0: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

die wij's kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart Kaai en Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Vlaamse Waterweg stelt in Heusden-Zolder ruim 7 hectare bedrijfsgrond met een kaaimuur van 220 meter beschikbaar voor bedrijven die goederen via de binnenvaart willen vervoeren. De site ligt langs het Albertkanaal en is ook goed bereikbaar via de E313 en E314. Kandidaten moeten wel aantonen dat ze de waterweg zullen gebruiken voor hun logistieke activiteiten. Zowel grote als kleinere bedrijven kunnen zich aanmelden. De gronden blijven eigendom van de Vlaamse Waterweg en worden in concessie gegeven. Kandidaturen zijn mogelijk tot 23 september. 3 jaar na de verwoestende brand op de campus Moza RT in Mazeik is de vernieuwde houtafdeling officieel in gebruik genomen. De brand vernietigde in 2023 een groot deel van de werkplaatsen en tientallen eindwerken van leerlingen. De nieuwe infrastructuur van ruim 800 vierkante meter beschikt over moderne machines, verbeterde akoestiek en aparte instructielokalen. De investering bedroeg ongeveer 3,5 miljoen euro. Volgens de school werd de tegenslag omgezet in een kans om het technisch onderwijs verder te moderniseren en klaar te maken voor de toekomst. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen in Limburg droog. Een lokale bui is niet uitgesloten, maar we mogen absoluut ook brede zonnige perioden verwachten. Zeker op plaatsen waar er op vrijdag buien zijn gevallen, kan het bij de eerste zonnestralen meteen zeer zwoel aanvoelen. Afhankelijk van de timing van de eventuele buien en bijhorende bewolking kunnen de maxima temperaturen oplopen tussen 28 en 31 graden Celsius.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

meer zeggen of ik nog een deken vind. Jij had zelf niets meer.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind. In een Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
1: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
0: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Weijlen.

0: Wat een lekkere zomerse plaat om deze zaterdagochtend mee te beginnen. Espresso, hele goede morgen, welkom. Tijd voor een uurtje koffie en leuke muziek.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En ook op zaterdag zijn we er, dat weet u wel. En over de muziek gesproken, we hebben vandaag even kijken. Gérard Lenormand voor u, ook Brian Ferry en een zekere Donna Summer. Maar ook deze van Sonny & Cher.

Zaterdagochtend vandaag, 20 juni. En op zaterdagochtend is Mark Bulewet ook altijd uw gastheer tussen 10 en 12 met de Hit Riders. Hij is al aanwezig in de studio, een beetje aan het grasduinen in de plaatjes om zijn programma van de volgende twee uren tussen 10 en 12 voor te bereiden. Mark, alles goed? Ja? Zeg, ik heb hier een boodschap voor jou van een zekere Peggy.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

En kunt u het een beetje koel houden deze dag? Het zal moeten, want vandaag wordt het ook weer ruim 30 graden hier in Limburg. We zitten in onze eerste echte grote hittegolf van dit jaar. Die zou al een dag of 10 kunnen duren. Dus ik zou zeggen, zet je schrap en zoek vooral de verkoeling op. Ondertussen draaien wij een Duits plaatje voor jou uit 1966 van een zekere Roy Black.

I Believe van Robson en Jerome. En Wouter Airco is, draait die tegenwoordig op volle toeren. En dat is nefast voor de stem en voor de luchtwegen bij sommige mensen. Onder andere bij mij, zo zit ik al een dag of twee met behoorlijk wat keelpijn. En een schorre stem. En nu begint er ook nog wat hoest bij te komen. Haha, sommigen zijn er gevoelig aan en anderen niet. Maar ik hoop dat het allemaal met de zon, dat dat een beetje weg gaat branden vandaag. Zo niet, houd je het morgen wel aan mijn stem. Voorlopig valt het nog altijd allemaal een klein beetje mee, dus laten we hopen dat het zo zal blijven. Muziek uit Frankrijk, want Duits, Engels, Frans, het kan allemaal hier bij Ludo. Gérard Lenormand, en hij is een chanteur de charme.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso. Bij een heerlijke kop koffie terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

En zoals gewoonlijk in de helft van het programma altijd een muzikaal intermezzo. Dit keer met The Peppers en The Pepperbox, trouwens een plaat die nog bekend was van, ik dacht, herkenningstune van Sportweekend in de tijd. Kan mis zijn, maar ik denk dat het goed zit. Daarvoor hadden we Hot Chocolates met You Sexy Thing en we begonnen met Gérard Lenormand aan ons drie luiken en Chanteur de Charme. En nu een man die in 1974 vriend en vijand verraste met deze Rock Your Baby, George McGrae.

Een ongelooflijk grote klassieker. Ricky Nelson hoorde je uit 1959 met Never Be Anyone Else But You. Terug naar de jeugdjaren van de popmuziek. Dat is het motto hier bij Ludo. En een kniebroek, geitenwolle sokken, een pet en een piano. Dat waren de kenmerken van Gilbert O'Sullivan.

En heel wat mensen zijn helemaal weg van de stem van André Hazes. En dat is ook maar goed ook, want hij had een prachtige stem. André, helaas veel te vroeg van ons heen gegaan. Bijna 10:10. Het is bijna tijd om afscheid te nemen. Maar tot die tijd maken we de koffie nog extra sterk. Met onder andere Sacha Distel. Ma femme.

de Harry's van het Songfestival met Diggaloo Diggiley. Bijna 10 uur tijd om afscheid te nemen. Straks na 10 uur is er Mark Brielewet met zijn Hitriders tussen 10 en 12. En ook vanavond hoort je hem met de uitzending van vorige week tussen 5 en 7 vanavond. Maak er nog een leuke zonnige zaterdag van. Probeer het tenminste cool te houden. En wij maken een nieuwe afspraak voor morgen zondag. Dan zijn we terug om 1 uur of 9 voor alweer een espresso. En nu lekker ontbijten met een beetje brood en een beetje boter van de New Beats. Tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind. In een Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
1: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
0: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
2: Dit is Hit Riders. Your lips will ever greet. Met Mark Bridouet.
3: De enige echte.

Toen jazzmuzikant Jimmy Wisner op zekere dag aan het luisteren was naar het pianoconcerto in A-klein van Edvard Grieg, kwam hij op die idee er een thema uit te gebruiken voor zijn compositie Asia Minor. En hij bracht dat uit onder de naam, de schuilnaam, Kokomo. Het was Joost de Draaier die het bij Radio Veronica ging gebruiken voor zijn programma Joost mag het weten. We kennen die Joost beter als Willem van Kooten. Hij overleed de 3 februari 2025, jawel, vorig jaar. En daarmee heet ik je welkom bij het Golden Oldies programma hier bij Radio Ludo. En het wordt bij hem 2 uur genieten geblazen.

plaats van te zeggen, dat is een tijdje geleden, telde Connie Francis niet in dagen, maar in tranen, many tears ago. Nu blijft Bobby V wel met een probleem zitten, met een vraag, want die man is een Pietje precies en die wil exact weten hoeveel tranen Connie Francis dan wel niet gehuild heeft. Een vreemde uitleg die ik geef? Niks van. Luister maar eens waarover Bobby zingt. Ja.

Bobby V, aansluitend op Connie Francis' How Many Tears. Ik heb diverse buurvrouwen die ik dan wel mag tutoyeren, maar verder dan een beleefde goede dag, en dan maak je het, graag ik nooit. Dus hoe die dames qua inborst in elkaar zitten, blijft voor mij een raadsel. Ik kan me dan ook moeilijk aansluiten bij Neil Sedaka. I'm living next door to an angel. Dude.

0: Film Help van de Beatles, I Found Another Girl, was in hun tijd geen probleem. Ze hadden vrouwelijke fans zat. De een ging, de ander kwam. Op hun allereerste album stond de song Do You Wanna Know A Secret, dat in Frankrijk meteen werd vertaald door Lucky Blondeau.
1: Écoute,

Parijs geboren als Gérard Biondeau. Hij koos als artiestennaam Lucky Blondeau. Heel populair in de Franse jaren. De Golden 60s dus. Onder meer dankzij deze versie van Do You Wanna Know a Secret, oftewel J'ai un secret à te dire. Ik moet je inderdaad een geheim vertellen. Mijn moeder had er niks op tegen dat ik de platen van de Beatles kocht, maar de Rolling Stones, no. Dat vond ze maar schorre morrie. Lelijke mannen die bij haar geen kans maakten. Niet qua uiterlijk en ook niet qua songkeuze. En zodoende kocht ik die singeltjes dan maar stiekem.

door Howlin' Wolf op plaat gezet als Red Rooster. Het verhaal van een kraaiende haan, de Rolling Stones, die een enorme fan waren van bluesmuziek op single uitgebracht als Little Red Rooster. Eer wie ere toekomt, de song werd wel geschreven door de legendarische Willie Dixon. Nog zo'n plaatje dat ik in die tijd zo goed als grijs heb gedraaid, Patapa.

0: even zin hebben in een gezellige babbel, bij een al even gezellige kop koffie, dan kom ik in Espresso elke woensdag langs met een verhaal uit mijn rijkelijk gevulde archief. Dan mag je meekijken en meeluisteren. Een verhaal kom ik vertellen over een bekende hit, een popklassieker, een opvallend muzikaal genre. Alles kan, als het maar te maken heeft met de jeugdjaren van die populaire muziek. En waar het enigszins kan, breng ik de artiest in kwestie mee of halen we die even terug uit het hiernamaals. Want tegen een kop koffie, geserveerd door Ludo Wijnen, hè, wees nu eerlijk, kan niemand nee zeggen. Elke woensdag dus in Espresso tussen 9 en 10. Uiteraard bij de retrozender bij uitstek Radio Ludo.
1: De Brilotheek. Een rondleiding door de jeugdjaren van de

een beetje het zorgenkind in de familie Gibb, de jongste van de bende, Andy Gibb, die met de hulp van zijn broers in de 70s een aardige rust hits bij elkaar wist te zingen, onder meer in Everlasting Love, een lang leven. Nochtans was voor hem niet weggelegd, want hij stierf toen hij 30 was aan een hartkwaal. Hij staat intussen al naast me, mijn koffer, kan ook een zij zijn, ik heb er nooit op gelet, met daarin een behoorlijke verzameling plaatjes die we, ik overdrijf even, van de ondergang gered hebben. Ik bedoel maar, die we niet elke dag draaien. Maar eerst nog deze eendagsvliegen, The New Beats.

zou de leuze kunnen zijn van vele vrouwen, gericht aan ons mannen. Handen thuis, lieve jongens, hands off. Maar Betty Everett zei tegen een van haar vriendinnen, handen thuis, mijn lief is van mij, daar mag je niet aankomen. En daarvoor hoorde je de Drifters, Nobody But Me. In scherp contrast met die wat minder bekende singles, deze van The Platters.

je ook komt en er zijn senioren in de buurt, dan klaren ze op als ze dit plaatje horen. Only You van The Platters. En zo zijn we wel hier bij Radio Ludo. We draaien die muziek waarvan we weten dat je die graag lust. Een plaatje dat daar nou bij aansluit bij die gedachte dan, is deze single van de Britse zanger Adam Faith.

Tijdens een van zijn vele tournees werd Adam Faith op zekere dag, op zekere avond moet ik zeggen, onwel en stierf de dag nadien. Dat was in 2003, de man was toen 63. Je hoorde hem daarnet met een van zijn vele hits As You Like It. En dit is ook spek voor jullie bek, muzikaal spek dan toch, de groep Cloud.

0: geschreven door de man himself, Long Tall Glasses, Leo Sayer. De plaat, dat wil ik nog even kwijt, werd geproduced door de man van daarnet, Adam Faith. De song werd de eerste nummer 1 hit voor Leo Sayer in Amerika. En daar blijven we de komende 6 minuten, want dit nummer nam wel wat tijd in beslag. Maar sinds Hey Jude van de Beatles, dat ruim 7 minuten duurt, kon en mocht dat. Een van de paradepaardjes van het Tamla Motown label, The Temptations.
1: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is

Mijn vrouw glundert, want dit is een van haar vele lievelingsnummers uit de 60s en 70s. Papa was a Rolling Stone, The Temptations. Op naar nog een uur Golden Oldies, Pop Classics en Evergreens. Zometeen in het tweede uur Hitwaardes. Blijf genieten. Tot zo dadelijk.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind. In een Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
1: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. En we kunnen tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
0: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
2: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
3: Dit is Hit Riders.
4: Your lips, the evergreens.
3: Met Mark Bridouet.
5: De enige echte.

Wie zou dat niet willen, de ganse dag plezier maken, net zoals de Beach Boys, fun, dolle pret op het strand en in het water. Petula Clark heb ik nog eens uit de kast gehaald en ik schrok. Ik heb vandaag zo'n 35 cd's in de kast staan en dan ja, denk ik, moet ik die allemaal bijhouden? Ik ga die toch nooit draaien, toch niet allemaal, maar goed. Ik zal ze nog even onaangeroerd laten staan en ze af en toe eens draaien. Dit liedje bijvoorbeeld.

dat is vreemd, hè? Vaak concentreren we ons op onze eigen hitlijsten en kijken nooit eens daarbuiten. We gaan nooit eens op zoek in hitlijsten van andere landen. Bijvoorbeeld in Amerika stond Petula Clark ooit behoorlijk hoog met dit nummer van haar vaste producer Tony Hatch, My Love. Nu zie je dat minder, maar in de 50s tot en met de 80s doken er in onze top 30 met de regelmaat van een klok Duits-talen.

Kaffee Deutscher. Marmerstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Blijkbaar is alles breekbaar, wat er ook maar in de buurt van Drafi komt, behalve zijn liefde voor haar. Die blijft en die is onbreekbaar. Zo ook onze liefde voor Radio Ludo, en hopelijk is dat wederkerig. Ben je intussen ook erg gehecht aan onze zender? Denk ik, hoop ik, wens ik. Ons muzikaal hart blijft kloppen in het juiste ritme.

Sonny en Cher met een waarheid als wat. Hier gaat het ritme altijd maar door. Stop nooit. De klok rond. En dat 7 dagen op 7. The beat goes on. Ik sta met een halve voet hiernaast, op een paar meter van onze jukebox verwijderd, met erin 100 singeltjes en daar moet ik het mee doen. Maar 2 per week kunnen voor voldoende afwisseling zorgen. Ik ben benieuwd wat het deze week wordt. Dat is voor zo meteen. Eerst is hier nog Millie Jackson.

Dat waren nog eens jukebox hits Elvis Presley, It's Now or Never en een van de allereerste rockplaten ooit, Danny and the Juniors, At the Hop. Van haar zit in ons archief een uitgebreid interview. Ik heb het over Danny Klein, frontdame van de Belgische hitmachine Viacom Dios.

En of deed de zogenaamde hitwaardes Nanina Vaya con Dios. Toen in 1984 het album EB84 van de Everly Brothers verscheen, waren ze apentrots dat ze voor die plaat een song mochten inblikken die Paul McCartney speciaal voor hen had geschreven. Met als kers op de taart dat Paul tijdens de opname op de gitaar kwam meetokkelen. Ik heb het over de song On the Wings of a Nightingale.

klassieke compositie van Juventino Rosas, Sobre las Olas, oftewel Over the Waves, hier in een semi-rock versie gespeeld door saxofonist Earl Bastick. Het jukebox verhaal is daarnet verteld, maar ik weet goed dat in een buurtcafé thuis wat verderop in de 60's dit plaatje vaak passeerde.

orkest van Alvin Nelson en de stem van Nancy Wilson. Never Less Than Yesterday, een single uit 64. Mocht je het niet kunnen bijhouden, geen nood. Je vindt de meeste titels van ons programma terug op onze Facebookpagina, meteen na onze uitzending. En daar zal je ook kunnen lezen dat dit Jack Jersey is.

Jack Jersey, Papa Was a Poor Man. In een soort gelijkaardig ritme zet ietsje trager een van de bekendste idolen, tieneridolen, uit de Duitse jaren 50 en 60. De man met wie ik zeker een half uur boeiend heb kunnen praten over de vele films waarin hij te zien was en de vele artiesten waarmee hij optrad, Peter Kraus.

Of dat nu zo is, weet ik niet, maar volgens Peter Kraus zijn alle vrouwen in voor een kus, voor een zoen. Ik ga het toch maar niet uitproberen, want dit valt zeker niet onder gewenste intimiteiten. Integendeel, alle meetgen vallen kussen. Soms tegen hun zin, dan doen ze alsof. They pretend they like it. Pretend you're

je triest bent, doe dan alsof je je heel goed voelt. Doe alsof pretend Elvin Stardust. Iets totaal anders nu. Met het weekend, pal aan de voordeur, is hier de Godfather of Soul. En dat kan er maar één zijn die met de titel gaat lopen en die nog verdient ook, James Brown.

gedraaid in welke discotheek dan ook. James Brown, Sex Machine. Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik niet zo'n fuifbeest ben. Niet toen en niet nu. Ik twijfel of dit nummer in die tijd ook in de discotheken werd gedraaid. Ik ga maar gokken op. Yes. Nochtans, dansant genoeg hoor. Peter Allen.

is Alan, I go to Rio. Ik niet, ik blijf hier. Ik kan ook niet anders, want morgen ben ik weer van een partij. Dan van 10 tot 12 met muziek, met een strikje. Muziek op zijn zondags. Licht verteerbaar als een soort muzikaal hapje. En dat in Seersdag. Nog een fijne dag verder. En tot de volgende.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook gerechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.

Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Vlaamse Waterweg stelt in Heusden-Zolder ruim 7 hectare bedrijfsgrond met een kaimuur van 220 meter beschikbaar voor bedrijven die goederen via de binnenvaart willen vervoeren. De site ligt langs het Albertkanaal en is ook goed bereikbaar via de E313 en E314. Kandidaten moeten wel aantonen dat ze de waterweg zullen gebruiken voor hun logistieke activiteiten. Zowel grote als kleinere bedrijven kunnen zich aanmelden. De gronden blijven eigendom van de Vlaamse Waterweg en worden in concessie gegeven. Kandidaturen zijn mogelijk tot 23 september. 3 jaar na de verwoestende brand op de campus Moza RT in Mazeik is de vernieuwde houtafdeling officieel in gebruik genomen. De brand vernietigde in 2023 een groot deel van de werkplaatsen en tientallen eindwerken van leerlingen. De nieuwe infrastructuur van ruim 800 vierkante meter beschikt over moderne machines, verbeterde akoestiek en aparte instructielokalen. De investering bedroeg ongeveer 3,5 miljoen euro. Volgens de school werd de tegenslag omgezet in een kans om het technisch onderwijs verder te moderniseren en klaar te maken voor de toekomst. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen in Limburg droog. Een lokale bui is niet uitgesloten, waar we mogen absoluut ook brede zonnige perioden verwachten. Zeker op plaatsen waar er op vrijdag buien zijn gevallen, kan het bij de eerste zonnestralen meteen zeer zwoel aanvoelen. Afhankelijk van de timing van de eventuele buien en bijhorende bewolking kunnen de maxima temperaturen oplopen tussen 28 en 31 graden Celsius.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Limburgse winkelketen Vatana sluit haar vestigingen in Beringen en Pelt in het eerste kwartaal van volgend jaar. Daardoor verliezen 30 medewerkers hun job. Volgens de eigenaarsfamilie is een sluiting de enige overblijvende optie, nadat gesprekken over een mogelijke overname op niets zijn uitgedraaid. Intussen worden de voorraden verder verkocht. Voor het personeel komt er een begeleiding via VDAB en een outplacement kantoor. Vatana, bekend om zijn sportartikelen, speelgoed en kleding, kampt al langer met dalende verkoopcijfers, stijgende kosten en stevige concurrentie van webwinkels. En daarmee verdwijnt een bekende naam uit het Limburgse winkelbeeld. De oorlog in Iran heeft Limburgse bedrijven naar schatting al 150 miljoen euro aan economische activiteiten gekost. Dat blijkt nu uit cijfers van Voca Limburg. De gevolgen zijn vooral indirect voelbaar via hogere energieprijzen, duurdere transporten en een terugval van de export naar het Midden-Oosten. Vooral exportgerichte ondernemingen kampen met onzekerheid over leveringen, logistiek en kosten. Ook studio Pieter Stokmans in Genk merkt dat bestellingen uit de regio vertragen. Ondanks een voorlopig bestand blijft de economische onzekerheid voor veel bedrijven groot. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen in Limburg droog. Een lokale bui is niet uitgesloten, waar we mogen absoluut ook brede zonnige perioden verwachten. Zeker op plaatsen waar er op vrijdag buien zijn gevallen, kan het bij de eerste zonnestralen meteen zeer zwoel aanvoelen. Afhankelijk van de timing van de eventuele buien en bijhorende bewolking kunnen de maxima temperaturen oplopen tussen 28 en 31 graden Celsius.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas mooi op.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Geniet van je dag.
3: Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,50 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen de executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadihan. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
4: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
3: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte van morgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als first lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft hem vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalt het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
1: Dit is Hit Riders.
2: Your looks the evergreens.
1: Met Mark Bridouet.
0: De enige echte.

bekender dan bekend, vooral in het milieu van de liefhebbers van Golden Oldies. En waar kunnen die beter terecht dan hier bij Radio Ludo en Hitwaarders? En we gaan er zo te horen een feest van maken, Let's Have a Party, Wanda Jackson. Ooit het liefje van Elvis Presley, toen die nog zo goed als onbekend was. Straks ook een paar onbekenden hier bij ons, maar laten we Jerry en de Pacemakers nog eens van stal halen. En die hadden beter dan wie door dat je af en toe een klassieker moet opduiken en die dan een grondige opknapbeurt meegeven.

Jerry and the Pacemakers, Jambalaya. Dat vanuit de Radio Ludo Studios. Sinds kort liggen die aan het Hemelrijk in Hartje Hasselt. Inderdaad, we huizen voortaan in het centrum van onze Limburgse hoofdstad. We hebben intussen ons team ook uitgebreid. Met Karen de Grijve en met Antoine Dirksen. Dat is nog maar het begin, want we gaan stellen ook een eigen redactieploeg op het getouw zetten. En ons toespitsen op belangrijke events in onze provincie. Blijf ons op de voet volgen, dan hoef je ook niets te missen.

Please, Mr. Postman, een song waarin Wayne Holland een hand had. Hij schreef dat nummer samen met nog vier andere songwriters en speelde door aan The Marvelettes, die er in de nazomer van 1961 een hit mee scoorde. 2 jaar later op LP gezet door The Beatles en nog eens later door The Carpenters, die er op hun beurt een meer dan kleine versie van afleverde. Ik ga er even de stekker uittrekken, want zoals dat betaamt, hoor je als DJ, en dan denk ik terug aan vroeger, een slow te draaien. Naar die uptempo nummers. Meegepikt is dit van de Franse hitlijsten Marc Hamilton.

had in haar tijd keuze zat, ze was heel populair. Maar ze wou alleen maar bij die ene zijn haar uitverkorene, al denk ik niet dat Dusty Springfield toen eerlijk toegaf dat ze lesbisch was. Dat kon en mocht toen nog niet in die tijd. Ze moest figuurlijk nog even in de kast blijven. I only wanna be with you. En als ik jou was, koos ik voortaan alleen nog maar voor Radio Ludo. Er zijn zelfs luisteraars in het Antwerpse die ons intussen verkiezen boven hun eigen Antwerpse zender, die ik even niet bij naam ga noemen. Deze jongens wel, The Drifters.

0: Drifters en zo'n uitnodiging kan je moeilijk van de hand slaan, Dance With Me. Je kan dat makkelijk op de muziek, op deze muziek van Jerry Lee Lewis, die zich niet te beroerd vond om ook eens een eentje buurt te gaan spelen, zoals hier bij zijn toen al overleden collega The Big Bopper.
1: Hello, you good-looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what? I-

0: kantklossen zoals ze dat in de 17e eeuw al deden in het Franse stadje Chantilly. Vandaar de titel Chantilly Lace. Jerry Lee Lewis, zoals ik al zei, oorspronkelijk werd dat nummer op plaat gezet door The Big Bopper, die samen met Buddy Holly en Richie Valens omkwam tijdens een vliegtuigongeval. Ik heb er mijn koffer bij gehaald, waaruit ik een tweetal singeltjes selecteer met de bedoeling ze wat uit het vergeetboek te halen, maar eerst wat promotie voeren voor The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Well, since my
1: baby left me. Elvis Presley, he changed the course of music history. He was the 1950s. Now in a new box set, all of his recordings from that exciting time are captured as never heard before, thanks to modern technology. Join us for a one-hour visit to those new tapes, including some never-before-heard performances when we present Elvis, the King of Rock and Roll, the complete 50s masters.

inderdaad snel uit het vergeetboek gehaald Winona Carr. Till the Well Runs Dry met Ivor Jay and the Americans, Some Kind of Wonderful. Dat was voor velen het geluid, die sound dus, van menige doo-wopgroep. Je had een leadzanger, vaak een tenorstem, met eraan gekoppelde vocale begeleiding van een zware basstem. En denk erbij maar aan de Platters. En die basstem, nou, daar draait het in dit liedje om.

Johnny Cymbal met een parodie op de altijd aanwezige basstem in zijn doo-wopgroep Hey Mr. Bassman. Wie ook graag laag zong was Pat Boone. Die had maar één verlangen en dat was zingen zoals zijn groot idool Bing Crosby. Bing had een warme baritonstem en Pat wou vaak zo dicht mogelijk in de buurt daarvan komen.

Een paar weken geleden nog gedraaid in de versie van Creedence Clearwater Revival, hier nog eens over gedaan door The Beach Boys, Cotton Fields. Over deze meneer kan ik niks vertellen, want die bestaat zelfs niet, is een 100% AI-productie onder de naam Dream Jukebox. Maar retro klinkt het wel, zelfs meer dan dat.

goed gedaan, mag er best wezen. Dream Jukebox, Meet Me, Where the Tail Fins Shine. Auto's in de jaren 50, zoals Chevrolet, Buick en Mercury, hadden zo'n vinachtig uiteinde, met erin vaak de achteruitverlichting verwerkt. Daarover ging dat liedje. Een song nu, die in 1962 opdook in de Amerikaanse charts. You Better Move On, dat snel werd opgepikt door de Rolling Stones, George Jones en Mink DeVille, maar oorspronkelijk op plaat gezet en geschreven door deze meneer, Arthur Alexander. MUZIEK

Arthur Alexander, You Better Move On. Ik moet ook voortmaken, want ik wil kosten wat het kost deze singles nog draaien. Zometeen Niels Sedaka met een liedje dat ik van een van zijn albums uit de jaren 70 meepik, met vrouw Petula Clark en haar versie van de Sedaka-klassieker Calendar Girl.

1975 kocht ik bij platenwinkel Govaerts op de Botermarkt in Hasselt de langspeler The Hungry Years van Niels Sedaka, met erop Baby Blue. En 11 jaar later

Juliana Verding met zowat haar grootste hit Stimme im Wind. Ik sta al met een halve voet klaar om in de richting van mijn discotheek hiernaast te stappen om daar een volgende stapel platen op te wikken voor nog een uur hitwaarders. Ik ga er de tijd voor nemen en ik leg nu al 2 singles klaar hier vlak voor me. Er is alvast Boudewijn de Groot.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,50 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen de executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadihan. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
4: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
3: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als First Lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft haar vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalt het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
5: En nu, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
1: Dit is Hit Riders.
2: Your looks the evergreens.
1: Met Mark Bridouet.
6: De enige echte.

Ja, dat is geen gezicht. Je zou me hier moeten zien hangen. In een soort vleermuishouding. Compleet ondersteboven, net zoals Diana Ross in Upside Down. Nog altijd actief en on the road, onze vriend Gilbert O'Sullivan. In de maand juni treedt hij een keer of vier op. En ook nog, moet ik snel kijken hoor, nog één keer in oktober. Oké, geen overvolle agenda, dat wel. Maar zo blijft de man in de running. En op hoge leeftijd is dat het beste dat je kan doen.

Jawel, ook dit was een hit, weliswaar een van zijn laatste. Ooh, baby, Gilbert O'Sullivan. En heeft die baby een naam? Jawel, ze heet Precious Wilson. En was ooit leadzangeres van de groep Eruption. Maar ook in haar eentje kon ze haar mannetje staan. Of moeten we zeggen, haar vrouwtje.

Je voelt je bij haar thuis, zo te horen. Hè? Bij haar mag je uithuilen. En dat wel tegenwoordig, hè? Mannen mogen dat. Hè? Bij hun vriendin uithuilen. Cry to me, Precious Wilson. Toen ik de nu volgende single voor de eerste maal hoorde, was ik daar zo weg van dat ik meteen naar de platenwinkel trok en me die ook heb aangeschaft. Ik draaide niet zo vaak meer, dus ik denk dat de kwaliteit nog wel zal meevallen. Er is Jimmy Helms met een aanbod dat je moeilijk kan afslaan. Ja.

zo'n lekker stukje doo-wop. Dat gaat er bij ons in het weekend in. Zoals, ja, zoete koek, zeker in het waar. Dus The Caprice, Morse Code of Love, een morsetaal in de liefde. Dat is geen taal om te morsen, hè. Je weet wat ze bedoelen. Intussen ben ik alvast gaan rechtstaan en heb de deurklink alvast om naar hiernaast te stappen in de richting van onze jukebox. Normaal kan je op zo'n ding zelf de selectie maken, maar ik heb daar een rode knop op laten plaatsen, zodat de jukebox zelf de keuze mag bepalen. Ik verlaat dus nu heel even het pand. Intussen mag Cunningham de tijd vullen.

Na een romantische Ray Peterson met Goodnight My Love, Buddy Holly, Ray Vaughan. En Buddy moet in zijn tijd op een of ander podium ooit Skeeter Davis hebben ontmoet. Dat kan niet anders. Ze nam zelfs, Skeeter dus, in 67 een ganse LP op met erop covers van hits van Buddy. Wat ze ook deed was een antwoord geven op de hit Tell Laura I Love Her. Daar maakte Skeeter dit van.

Het kan goed zijn dat je dit nooit eerder hebt gehoord, maar dat is nu net de kracht van Hitwaarders, die plaatjes ook een kans gunnen. Tel Tommy I Miss Him, Skeeter Davis, in haar tijd een collega van Patsy & Noble. Maar die heeft ze nooit ontmoet, want Patsy leefde in Australië. Na een korte zangcarrière werd ze in haar thuisland een bekende actrice, vooral op tv, onder de naam Tricia Noble. Dit is wat het enige plaatje dat tot bij ons geraakte.

0: mochten zin hebben in een gezellige babbel, bij een al even gezellige kop koffie, dan kom ik in Espresso elke woensdag langs met een verhaal uit mijn rijkelijk gevulde archief. Dan mag je meekijken en meeluisteren. Een verhaal kom ik vertellen over een bekende hit, een popklassieker, een opvallend muzikaal genre. Alles kan, als het maar te maken heeft met de jeugdjaren van die populaire muziek. En waar het enigszins kan, breng ik de artiest in kwestie mee of halen we die even terug uit het hiernamaals. Want tegen een kop koffie, geserveerd door Ludo Wijnen, hè, wees nu eerlijk, kan niemand nee zeggen. Elke woensdag dus in Espresso tussen 9 en 10. Uiteraard bij de retrozender bij uitstek Radio Ludo.
1: De Brilotheek. Een rondleiding door de jeugdjaren van de pop.

Uit Nederland, Time Bandit, aangespecialiseerd in You, een hit in 82. Ik heb er intussen de hitlijsten uit datzelfde jaar bijgehaald. Toen scoorde bij ons, en dan moet ik snel lezen hoor, Tight Fit met The Lion Sleeps Tonight. Wie scoorde nog goed? Lululum. Nicole met Ambition Vrede. En wie zie ik hier staan? June Lodge, Someone Loves You Honey. En ook deze meneer scoorde Elvin Stardust.

Succesvol begonnen als Shane Fenton, om nadien als Elvin Stardust zijn tweede hitadem te vinden. Ik was het compleet vergeten, maar de man overleed op 72-jarige leeftijd. Dat was in 2014. Hij had zich intussen bekeerd tot het christendom. En dat zal hem zeker een plaats hebben opgeleverd in het hiernamaals. Een liedje nu dat het eerste hit werd voor Nicoletta in Frankrijk, maar pas goed doorbrak toen het werd opgenomen door de Spaanse groep The Pop Tops. Juist ja, ik heb het over Mammy Blue.

vanaf het eerste uur, vanaf hun eerste plaat, was ik een grote fan van de Amerikaanse groep Huey Lewis and the News. In onze top 30 drie man genoteerd, maar niet met deze. If This Is It.

tot 7 de uitzending van de vorige week nog eens beluisteren. Morgen ben ik er terug, dan van 10 tot 12 met CS-dag. Muziek met een strikje. Hoe dat klinkt? Wel, dan is er maar één gouden raad en die komt niet van Tante Kaat, maar wel van Radio Ludo. Afstemmen op ons en de rest van de klus klaren wij wel. Nog een prettige dag en tot morgen.

0: waaien. Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31/100 van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31 honderdsten van een seconde. Tim Welles werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

moet ik het dragen? Wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen hoe je eenzaamheid verwerkt? Want 's morgens na die uren is het leeg en is het stil.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.